0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël zelf heeft nog niet gereageerd. In Oedelem in West-Vlaanderen is een man van 58 omgekomen na een zwaar ongeval. Zijn zoon van 32 raakte zwaar gewond. Ze reden in een bocht frontaal tegen een wagen uit een andere richting. De bestuurder van die wagen raakte licht gewond. Hij blies negatief. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En voetbal. Anderlecht heeft zich niet geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby, dat nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
3: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er volle gas opgegaan. Hoog druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
2: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïense Cherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.

0: live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Mannekes!
3: Bompie!
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
3: Wie?
2: Jammer!
3: Yay!
2: Ik ga klussen! Wie klust er mee?
4: Oh, ik kan niet!
2: Ik ook niet!
4: Ik moet een nieuw terras aanleggen!
2: Ik moet ons tuinhuis schilderen! Dat is toch klussen? Oh ja!
4: Wij klussen mee!
3: Yay! Gamma!
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Music matters. Yeah. Willy.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Krevel.
5: Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel, leef beter.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
5: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël heeft nog niet gereageerd. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Franken versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Franken kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
7: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
6: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militairen, reservisten en burgers. Voetbal dan. Ook de Amerikaanse voetbalfederaties wijzen de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino af. Die wil het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders om zo meer geld binnen te halen. Eerder dreigde de Europese voetbalbond UEFA met een boycot als Infantino die plannen doorzet. En ook onze voetbalbond sluit zich daarbij aan, zegt sportjournalist Jarno Berto.
8: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KBVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De Wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
6: Infantino moet in totaal 106 landen overtuigen om zijn plannen toch door te zetten. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
9: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er vol gas opgegaan. Hoog druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
6: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïnse Cherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. En Jasper Philipsen heeft het natoercriterium van Herentals gewonnen. Philipsen was in de sprint sneller dan Tim Merlier en Jasper Stuyven. Belgisch kampioen Rune Hergots werd vierde. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden.
10: En morgen?
6: Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden.
10: Lekker.
6: Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
10: Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
11: De zomer van Willy. Jan van

een serieuze binnenkomen. Queens of the Stone Age and the Lost Art of Keeping a Secret. Met trouwens op vibrafoon. Jawel, er zit een vibrafoon in. Barrett Martin van de Screaming Trees. Michael of Michael, die stuurt voor een laatste keer over uw vriend vandaag. Juli, de 31ste. Inderdaad. Welkom op de laatste dag van juli, de 31ste vandaag. Goedemorgen, 7 minuten over 7. Met Ben Hauer.

0: niet altijd even gemakkelijk, maar toch de moed erin houden. En weet je wat helpt? Een blikje cola openen. Voilà, goed. Uit die geweldige debuutplaat van Ben Howard, Every Kingdom, zet ik nog regelmatig op in de auto. Keep your head up. 7:11, dus inderdaad de laatste dag vandaag van deze maand. We zijn juli nummer 31 en het is de verjaardag van Norman Cook. De man wordt ook al 63 jaar. Dat is niet oud of zo, maar wat, het is toch al 63. Norman Cook begon als bassist bij de House Mortons in de jaren 80. Je weet wel, van Caravan of Love. Hij vond dat allemaal iets te poppy en zo. Hij wou mee naar de dance gaan, naar de DJ-toestanden en naar de beats. En dan ging hij de groep beginnen, Beats International in 1990. Met That Be Good To Me gaat zo meteen draaien. Daarna was hij nog onder andere namen te vinden in de hitparades, zoals Freak Power, Pizza Man en ook The Mighty Dubcat. En daarna uiteraard het meest bekend geworden als Fat Boy Slim. Nog leuk om te weten over Norman Cook, deze twee dingen. Hij heeft leren DJ'en dankzij DJ Carl Cox. De legendarische DJ Carl Cox heeft hem geleerd hoe hij moet DJ'en. En als je begin jaren 80 naar tv keek en je zag het videoclip van Adam Ant, Goody Two Shoes, daar zie je Norman Cook in acteren als een journalist daar in die videoclip. Dus voilà, vandaag jarig dus Norman Cook, 63 jaar. Ik koos voor Beats International and That Be Good To Me.
1: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

zowat elke honger dan gestild worden met een boterham met boerinnetjeschoco. Dat is gewoon zo. Admiral Freebie, de Hunter. Peter, die stuurt, als je de kans krijgt, moet je naar Admiraal. Zeker is live. Check het deze zomer, want hij is echt in vorm. Merci voor de tip, Peter. Altijd goed als de admiraal in vorm is. Ik heb al eens gekeken, maar het komt zo niet direct in de buurt bij ons. Daar is maar koud in het oog. 19 minuten over 7 uur. Pearl Jam met Daughter. En dat gaat over een meisje met dyslexie. Jawel. Eerst was de titel Brother, maar Eddie en Stone hadden zoiets van Brother, dat is hetzelfde als gezegd tegen een kameraad. Zo, hey, broer of zo. Dus dat klinkt niet goed. Dat gaat verkeerd begrepen worden. Daarom is het Daughter geworden. Goedemorgen. Je luistert naar Willy. Ah ja, nou dan.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
0: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
0: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
6: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
5: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.

Het was in de tijd een dubbele aardkant, dit singeltje. Je had aan de ene kant Bicycle Race, aan de andere kant Fat Bottom Girls. Was alle twee een hit. Werd ook door de radio zo na elkaar gespeeld. Dus ze draaiden de aardkant, dan draaiden ze dom op de andere aardkant. Moet leuk geweest zijn. Queen en Bicycle Race. Yeah.

0: Malocco and The Time Is Now. Ken je het woordje laatst? Wel, bij ons in het Waasland klinkt dat zo. De laatste. 7:30, goedemorgen. Hey, het is vrijdag vandaag. Gisteravond was heel laat op ons terras in de tuin van M. Leuven met het Beloofde Festival. Was je erbij? Vond je het leuk? Laat maar weten. Ik vermoed dat het wel geweldig zal geweest zijn. Vandaag een normale, leuke dag. Gezellige dag op ons terras in Leuven. We maken radio tussen 11 en 6. Je kan daar gewoon rustig iets gaan drinken en gewoon in levende lijven Sien en Roos daar radio zien maken. Het moet wel cool zijn om de twee dames, de twee vrouwtjes daar bezig te zien. Een aanrader om langs te gaan in Leuven. Er is ook live muziek. Er komen een aantal mensen akoestische sets brengen. Zo is de band Boy te gast bij Roos rond 16:45. En rond 16:45, dus rond de middag, komt Simon Raman langs met zijn band Raman. Simon, die was nog een tijdje de vervanger van Raymond Geert bij Hooverphonic tijdens een Europese tournee een tijdje geleden. En nu dat Raymond definitief gaat stoppen begin september, wegens rugproblemen, is misschien nog wel een goede vraag voor Roos aan, aan Simon straks. Van, wordt Simon dan vanaf september de vaste, voor altijd vervanger van Raymond Geert bij Hooverphonic? Goeie vraag misschien. Raman dus, Simon, straks 16:45 te gast bij Sien op ons terras in Leuven.
1: Live music matters. De zomer van Willy.

Er is zoveel talent in België, dat is toch ongelooflijk. Ook dit klinkt weer geweldig. Raman, Simon Raman en Mantra. Dus Simon komt vanmiddag langs op ons terras in Leuven bij Sien. Rond 1:15 zal dat zijn. Trouwens, veel mensen die geweest zijn aan het Beloftefestival. Ismaël stuurt, het was super. Jan Nimbus Card was gewoon top. Ruben stuurt een foto van Nimbus Card, top. En Chris die stuurt, genoten van het Beloftefestival. Wanneer bij Nimbus Card de kabel uit de micro viel, kon je het verschil amper horen. Dankzij het ongelooflijke strottenhoofd van Janice. Allee, blij dat jullie het leuk vonden.

0: The Haunted Hut and Murder Me. Geen zorgen, de beste is yet to come. Maar eerst even naar de winkel.
1: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

Laten we dat maar geloven natuurlijk. En er hoop in hebben. De beste is yet to come van Nova started vandaag juli nummer 31. En dat is de geboortedag van iemand. Van Hugh McDowell. Ay, wacht. Ik ga eerst iets anders zeggen. Wacht, voor jullie commentaar geven. Ik ga het hebben over het instrument cello. C-E-L-L-O. En gewoon even voor alle duidelijkheid, je kan dat uitspreken als cello, dat is de oorspronkelijke Italiaanse klank. Maar in het Nederlands is het officieel gewoon cello, dus met de s. Cello, gewoon, ja. Gewoon even, voor het commentaar komt. De geboortedag dus van de cellist Hugh McDowell werd vandaag geboren in Hampstead, Londen. Helaas overleden in 2018, hij werd 65 jaar. Hij was de cellist bij de Britse rockgroep Electric Light Orchestra. Je weet wel, de band die een beetje rock combineerde met symfonisch geluid. 19 jaar was hij, de cellist Hugh McDowell, toen hij door Jeff Lynne werd aangetrokken bij de band ELO. Hij speelde als cello toen hij nog geen 5 jaar was, dus met andere woorden 4 jaar was. En hij bepaalde mee het geluid van de 5 platen van ELO. Ik vond het wel een goed moment om nog iets te draaien van Electric Light Orchestra. Dit is Evil Woman met Hugh McDowell.

rondje flesje met Alice May. Dat is de artiestennaam van Alexia Dertogen Martinez uit Ninove. Van Ninove rijden we naar Gent. Daar was in de jaren 90 de band Soapstone van de broers Tom en Stef de Rie samen met gitarist Michel Van Neste. Twee platen uitgebracht, allebei geproduceerd door Michel Schoots van de Urban Dance Squad. En zanger Tom de Rie was in de jaren 2000 nog te horen op Lips Day Move van Ultrasonic 7, je weet wel, van DJ 44. Ik heb nu dus Soapstone met Why Should We Wait? Ik praat niet over de intro, omdat die zo mooi is. Hier komt-ie.

0: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
1: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
2: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
0: Cécibo. Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Er zijn nog veel vragen over het akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht een akkoord daarover aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
4: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Franke versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Franke kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
6: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top, top, top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
4: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militaire reservisten en burgers. In het Spaanse Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. Ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta. In Frankrijk blijft de grote bosbrand in Gironde stabiel. Het vuur breidt er al enkele dagen niet meer uit. Dat laten de autoriteiten weten. Toch blijven er wel nog een aantal brandhaarden actief. Die probeert de brand weer te blussen. In totaal is zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. En een geslaagde Europese voetbalavond voor onze Belgische ploegen. Anderlecht stoot door naar de derde voorronde van de Europa League na een 3-1 overwinning tegen het Zweedse Hammarby. In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent stoot door naar de derde voorronde van de Conference League. Gent klopte het Oekraïense Cherkasy na penalties. Je hoort doelman Davy Roef.
7: Weet je dat het spel niet fantastisch was? Dat we nog veel beter gaan moeten in de komende wedstrijden. Dat er beter tegenstanders gaan komen. Dat we daar beter gaan moeten spelen. Maar ja, het resultaat is het positiefste dat we vandaag kunnen meenemen.
4: In de volgende ronde nemen ze het op tegen het Zweedse Göteborg.
8: Kleukebreut.
4: De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden.
8: En morgen?
4: Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden.
8: En daarna?
4: Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
8: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
3: De zomer van Willy.

van Free met de stem van Paul Rogers, die later nog zou gaan zingen bij Bad Company, bij The Firm en ook bij Queen trouwens. Dit uur op de radio, want waar anders, ga ik een pet weggeven en rond de 7:15 te worden nog van The Big Kahuna. Het is goed hoor, ah ja, elke dag goed vind ik. Het is nu het jaar 1974, mooi jaar. Oké, nu naar het tempo van jouw pinker, richtingaanwijzer met Sammeke Fender.

heeft al een beetje pech gehad met dit liedje, PJ Harvey, Down by the Water. De video, de muziekvideo, was genomineerd voor Best Female Video in 1995 bij de MTV Video Music Awards. Maar ze verloor van Madonna, dikke bouw. Een jaar later in 1996 was ze genomineerd voor een Grammy Award voor Best Female Rock Vocal Performance. Maar ze verloor van Alanis Morissette en You Ought to Know. Dikke pech dus. Ah ja. Het is 7:15. Goedemorgen allemaal, Julijn nummer 31. De laatste dag van de maand. En ook vandaag heb ik zo'n momentje zo van... Holy crap, hoe recalcitrant is dit? Hoe durft hij dit te draaien? Dit is een epifanie, een aha-momentje. Dit is The Big Kahuna. Zo'n song waarvan je denkt... Dat is echt super lang geleden, of heb ik nog nooit gehoord. Of is een nieuwe ontdekking. Zo'n klassieker die ik even terug boven haal. Vandaag eentje uit een heel mooi jaar, namelijk 1974. Uit de plaat Crime of the Century. Een song geschreven door Roger Hodgson en Rick Davies. Ik heb het over een liedje van Supertramp dat super abnormaal is. Dus niet het gebruikelijke structuur die erin zit, maar helemaal alles door elkaar gehaald. En misschien maakt het dat dan een ongelofelijke Big Kahuna. Een ja, echte geweldige klassieker. Uit 1974, geniet van School van Supertramp. En je moet dat echt van in het begin horen. Dus ik ga het gewoon stilmaken, je kent dat, hè? En dan ga ik dat starten. Het begin is ook al geweldig. Hier komt hij. 3, 2, 1.

0: You're coming along.
1: Who is that? Mannetjes toch. Supertramp en Skool, jullie zijn ook blij. Martin stuurt, oeh, zalig. Chris ging voor ons jaar, Jan, inderdaad, 1974, Chris. Andere Chris stuurt, thanks Jan, heel leuk om nog eens op de radio te horen. Zalig nummer stuurt Jeroen. Frederik stuurt, Gorillaz hebben die harmonica gepikt, ja, dat is waar. En dit gaat voor fijn dat die parels al eens aan bod komen. Goedemorgen, goedemorgen. Stef stuurt, fantastisch nummer, Skool, merci voor de keuze. Schitterend nummer stuurt eraf. Bera Kahuna stuurt Stef. En andere Chris gaat voor, ja, deze is ook goed hoor, ja. Allee, blij dat jullie blij hebben kunnen maken met Skool van Supertramp. Goedemorgen.

0: De Lappie en Daan. En donderdagavond Willy en Plukt met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
5: Nog steeds à volonté.
6: This is a mosselle van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Ja, Steve stuurt dat de zanger waarschijnlijk nogal dronken was op het podium op het Cartoons Festival. Madness and One Step Beyond. Ze hebben dat trouwens in verschillende talen opgenomen. Ja. Un paso adelante en un paso avanti. Spaans en Italiaans dus. Voor zover ik weet, geen Vlaamse versie. Anders stond ze misschien vanavond in het team om te zien. Geen bief hoor. Madness One Step Beyond. 3 minuten voor 8:30. Zometeen Belgisch werk van The Choice. Naar The Black Keys en Lonely Boy.

0: Wat een geweldig berenwerk van Jean Blaute toch. Hij was de producer van deze eerste muziek van The Choice. Want toen heette de band echt The Choice, nog niet Case Choice. Het geweldige The Ballad of Lia en Paul. Ik was toen 20 jaar en ik vond het echt ongelooflijk goed. En ze zijn nog altijd bezig, want Sam heeft deze week verteld op de radio bij ons dat Case Choice een nieuwe plaat gaat opnemen in het najaar. Alright, dan even dit. Ah ja, donderdag 13 augustus, dat komt ook al dichterbij. Dan is het Movie Night in Emleuven. Willy Movie Night. Met het documentaire Hip Hop Minute uit 2024. Was toen de lang verwachte follow-up van Big Fun in the Big Town. En jawel, Marcel van Tilt, de man die 40 jaar geleden die hip-hop scene in New York interviewde, is erbij samen met de regisseur Pascal Garnier. Wat gaat er gebeuren die avond? Wel tussen 6 en 8. S'avonds dus, hè, is er een DJ-set op het Wille Terras. Om 8 uur is er Q&A en inleiding door Marcel van Tilt en de regisseur Pascal Garnier. En vanaf 8:30 starten we dan de film A Hip Hop Minute, de documentaire. Die screening is gratis hoor, op ons terras in Leuven, geen zorgen. Maar je moet je wel even inschrijven via willy.radio of via de Willy-app. Movie Night is in Emleuven op donderdag 13 augustus met een documentaire uit 2024, Hip Hop Minute.
1: De zomer van Willy.

0: Boys and Baggies zur Editors Tribute Band. Und die Name von der Band ist The Racing Rats. Van dit liedje dus, hè? Snap je? Oké, zometeen ga ik de pet weggeven. We doen van Jan met de pet. Maar eerst even naar de winkel.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1+1 gratis op verse zalm.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1+1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. DSM.
8: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
9: DSM Keukens.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

Daar vertel eens in Chelsea Dekker. Oh ja. Alright, ik ga een pet weggeven, maar ik had nog een leuk berichtje van Chris uit Hasselt. Die stuurt: goedemorgen Jan, het is week 3 van bouwverlof. Ik word 51 jaar in 26, ik ben geboren in 75, hij heeft het over zichzelf. Hè. Dit gaat niet om mij, stuurt hij, maar gewoon wat scrollfun voor jou. Bericht 441 gaat aan de haal met de pet. Hij doet er een foto bij met een screenshot van zijn rekenmachine inderdaad. 3 x 51 gedeeld door 26 x 75 is 441. Maar dat gaan we niet doen, Chris, want 441, oké, okay, jullie zijn misschien wel met zoveel om te reageren, maar ik ga me echt niet bezighouden met te scrollen en te tellen naar 441. Ik ga het simpel houden vandaag. De 31ste zijn we, dus de 31ste die iets stuurt in de app van jullie, Jan met de pet, of whatever, iets wat op lijkt. You know the drill, laat maar komen. De 31ste die wint. You got

Een oasis van rust. Oasis and roll with it. Allee, merci voor de reacties. Even scrollen. Kurt die stuurt, het is tijd voor een pet, Jan. Deze keer voor mij, aangezien ik uw reactie voorlees. Kurt, is de kans klein. Dries die stuurt, dat vind ik wel goed. James Dead, dat gaat toch wat over een petje. Ja, Nicolas die droeg of draagt zelfs nog altijd een petje. Inderdaad, Dries. Pascal stuurt, you know the drill. Het wordt allemaal meegerekend. Saskia stuurt een foto van een man, misschien haar man, op het dak. Die zit daar in zijn short, bovenop het dak bij de schouw. Ik snap het niet, is misschien een nieuwe hobby. In de ochtend gaat die man op het dak zitten. Kan natuurlijk helemaal. Ilse stuurt, ik ben ook van 75. Oké, is goed, maar je hebt niet gewonnen. Geert staat voor Etienne met elektrische vliegenmepper. En Wouter stuurt iets in de app. EP, vind ik goed. Dialect is altijd leuk. Maar ik ging vandaag voor de 31ste.

Ik ben een beetje zenuwachtig, weet je waarom? Je weet maar nooit, ik woon heel dicht bij Loteren. Wie weet loopt Diana Ross straks wel bij ons in Torp ergens rond. Misschien komt ze winkelen in Belzele. Je weet maar nooit wat Diana Ross vanavond op de Loterse feesten. Ja, ik ga wel gaan kijken waarom, omdat dat... Ja, het is toch een legende natuurlijk. Je weet maar nooit dat je iets mist. En ook gewoon voor de gezelligheid natuurlijk. Diana Ross van zichzelf en van de Supremes. En wat leuk is om te vermelden dat Ross, Diana dus, ooit nog kusje heeft gedaan met Gene Simmons van de band Kiss. Ze hebben nog een relatie gehad tussen 1980 en 1983. Eergisteren speelden ze nog in Tsjechië. Dus misschien is ze al in België. Het is altijd spannend om te weten of zo'n artiest hier al in het land is en waar hij dan ergens rond ligt te desteren overdag. Misschien een koffietje gaat drinken of zo, maar goed. Ga je vanavond naar Loteren? Denk misschien wel dat je naar Loteren gaat, want misschien wil je dit wel niet missen natuurlijk. Misschien de laatste keer dat je ooit Diana Ross live kan zien. En dat kan dus in Loteren. Ik spring op de fiets rond 6 uur vanavond. Dit is My Old Piano.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goede morgen. Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
3: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, die jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
2: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. Er zijn nog veel vragen over het akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht een akkoord daarover aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
4: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
2: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios probeerde Iran Hamas er ook van te overtuigen om de deal niet te ondertekenen. In Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven. Die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. Ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta. In Frankrijk blijft de grote bosbrand in Gironde stabiel. Het vuur breidt er al enkele dagen niet meer uit. Dat laten de autoriteiten weten. Toch blijven er wel nog een aantal brandhaarden actief. Die probeert de brand weer te blussen. In totaal is zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. In de Italiaanse voetbalwereld is in rouw. De legendarische verdediger Franco Baresi is overleden. Dat maakte de Italiaanse ploeg AC Milan bekend. Baresi was jarenlang aanvoerder bij Milan en speelde er ruim 700 wedstrijden. Hij won ook 3 keer de Champions League en pakte 6 Italiaanse titels. In 1982 werd hij ook wereldkampioen met Italië. Baresi werd 66. Over zijn doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Jan.

Geweldig toch, je origineel uiteraard van Bob Dylan uit 1967. Gecoverd door velen, door Eric Clapton, door Neil Young, U2, Dave Matthews Band, The Grateful Dead zelfs, maar de meest bekende cover was uiteraard die versie van Jimi Hendrix. Met trouwens Brian Jones van de Rolling Stones op percussie te horen in die All Along the Watchtower. Dit is Kasabian. Goedemorgen.

volgende week donderdag een gratis concert van deze Portland in onze tuin bij M. Leuven. Bij het Willy Unplugged Festival met T.P. Le Green in het voorprogramma trouwens. Echt gratis, hè? Cool. Gewoon gratis naar Portland volgende week in Leuven. Het is 9:15 op deze vrijdag, juli nummer 31. Twee drummers die jarig zijn. Eentje laat het voor rond 9:40 straks. Maar eerst deze. Drummer van Coldplay, Will Champion, wordt vandaag 48 jaar. Hij ging naar de University College in Londen. En daar kwam hij een paar gasten tegen. Namelijk Chris Martin, Johnny Birdland en Guy Berryman. Wat een ontmoeting eigenlijk moet dat geweest zijn. En ze vormden dan de band Coldplay. De drummer dus van Coldplay. World Champion, 48 jaar. We gaan draaien. Oh, wacht, eerst dit weet je nog. Wat grappig weet je over de drummer World Champion. Hij was ooit buitenwipper. Ja, buitenwipper. En weet je waar? Hij was buitenwipper in een bar. En weet je wie de baas was van die bar? Ricky Gervais. Cool, hè? Dus hij was buitenwipper bij Ricky Gervais. Zwart. Oké, world champion dus van Coldplay. En ik dacht, ik draai Politic, want daar slaagt hij heel hard op zijn drums. Het was de opening track van die plaat Rush of Blood to the Head. Willy. Really?

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Aldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
4: Music Man.

weer een mooie dag op ons terras in Leuven. Raman komt er langs en ook Boy van Boy speelt straks nog wel ietsje. Levelers and what a beautiful day. Goedemorgen. Go!

Het is 9:30. Niet speciaal om 9:30, maar gewoon te zeggen dat het 9:30 is. Vrijdag, juli nummer 31. Daarnet al drummer van Coldplay jarig. Will Champion, die wordt vandaag 48 jaar. En dan is er nog een drummer jarig. Een legendarische drummer trouwens. Bill Berry van R.E.M. Heeft niet zoveel jaren de hele grote succesjaren meegemaakt van R.E.M. Want hij kreeg last van zijn spieren en van zijn rug en van die toestanden. En hij zei van, het is goed geweest, ik kan dit niet af, deze muziekwereld, de toeren en zo. En hij werd boer. Dat mag natuurlijk, hij werd landbouwer en afgelopen jaren toch een beetje gekeerd in de muziekwereld, maar hij had het dus snel gehad bij R.E.M. Vandaag is hij jarig, Bill Berry, proficiat, 68 jaar en ik zou zeggen, klop er maar op, hè.

0: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
1: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
2: Gowin, ik voel dat mijn cliënteen.
3: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo-koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
8: Wow, de grootste schommel van de wereld!
9: En een avonturenparcours!
7: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
10: Bellewaerde!
7: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu. Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar

God zelf over de architect. Hey, weet je niet wat doen vandaag? Wat gaan we nu eens vandaag doen? Ook met de kindjes of zo? Wel, ga naar Leuven. Het moet niet, maar het mag. Want het is daar supergezellig. Het terras van Museum M in Leuven. Daar zitten wij, met Willy dus. We maken daar een radio. Dat is echt een supergezellig terras. Kan je iets drinken, iets kleins schnabbelen. En gewoon kijken hoe vandaag daar Sien en Roos radio maken. En die zijn echt toegankelijk, hè? Dus je kan gewoon zelfs een foto nemen met Sien of met Roos van Akker. Vanmiddag kan gewoon een babbeltje doen met hen. Er komen ook gasten langs bij hen, namelijk muzikale gasten uiteraard. Simon Raman komt langs bij Sien. Rond de middag zal dat zijn. En de band Boy, die komen langs bij Roos rond 4:15. Dus allemaal welkom daar op het terras. Ik draai nu Boy en All These Boys. Live Music Matters. De zomer van Willy.

Je weet het, zometeen tussen 10 en 11 kies je de muziek zelf. Een uur lang kan je gewoon in de app, op de homepage daar, kiezen voor het volgende nummer dat we gaan spelen. En je kan nu al stemmen op de eerste song na 10 uur. Ik heb die voor mij liggen. Het gaat tussen NHS, Just Keep Walking en JJ Cale met Cocaine. Ik ga voor NHS. Ik ga nu klikken. Voilà, ik hoop dat het NHS wordt. Allee, fijn weekend alvast allemaal. Tot maandag.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Elke maand worden bijna 4 EPC-experts geschorst. Het ging vorig jaar om 43 schorsingen in totaal. Net geen verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Dat schrijft het Nieuwsblad. Zo'n schorsing gebeurt wanneer fouten worden gemaakt in een attest. Petra Proesmans van sectorfederatie OVET reageert.
3: Gewoon al om te beginnen, het protocol waar je aan moet houden, dat telt nu al meer dan 400 pagina's. Er zijn ook de wijzigingen in dat protocol, dus je moet dat allemaal ook nog kunnen bijhouden. En daar komt natuurlijk ook bij dat mensen allemaal een certificaat willen aan een hele lage prijs, dus dat je zo efficiënt en zo snel mogelijk moet doen. Dus dat maakt het soms heel moeilijk om correct te zijn.
2: Wie geschorst wordt, riskeert een boete, mag een maand lang geen attesten uitschrijven en moet zijn examen opnieuw afleggen. Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
4: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, de jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
2: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. En Iran heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in het Midden-Oosten. Het gaat volgens de Iraanse revolutionaire garde om vergeldingsaanvallen. Iran viseerde onder meer verschillende opslagplaatsen met militair materiaal en communicatiesystemen. Gisteren vielen nog 3 doden bij Amerikaanse aanvallen. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien bij maxima tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden. Zondag wordt het nog wat warmer, dan gaan we richting de 32 graden. Maandag tropisch bij maxima tot 34 graden.
0: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
1: Music matters.

0: live sessies van Isolde Lazoen,
1: Arend de Lapie
0: en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
4: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Nog steeds al vol on thee.
8: This is a mosselen van Lunch Garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
9: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen, want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
4: Gazpacho met meloen, doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Supersolder. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
6: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
8: Van 10 tot 11
9: kies je de muziek zelf.
8: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Dit was de laatste plaat. Maandag vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
1: Mannekes!
2: Bumpy!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jammer!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
4: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee.
2: Yay! Gamma!
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 11 uur.
7: Ja, goedemorgen. In 24 uur tijd hebben zo'n 49.000 migranten de grens overgestoken naar Ceuta. Zeker 19 mensen kwamen daarbij om. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ceuta is Spaans grondgebied in het noorden van Marokko. Migranten willen via die weg Europa bereiken. De grote toestroom komt mogelijk door een beslissing van het Spaanse Hoge Rechtshof eerder deze maand, zegt journaliste Tessa Rens.
8: Die oordeelde dat migranten die onder andere Ceuta proberen te bereiken via de boot of al zwemmend, dat die niet zomaar mogen worden teruggestuurd naar Marokko. En veel migranten zien dat wellicht als een momentum om die oversteek te maken. En Spanje denkt ook dat de mensensmokkelaars daar op dit moment gretig gebruik van maken.
7: Ook in Meïa, nog zo'n Spaanse exclave in Marokko, stromen de migranten toe. Dieseltanken wordt morgen opnieuw wat duurder. Voor een liter diesel betaal je bijna 4 cent extra tot maximaal €2,29. Dat is het hoogste niveau sinds april. Komt natuurlijk door de aanvallen in het Midden-Oosten, waardoor de prijs voor olie stijgt. Al maar meer jonge werknemers stoppen binnen het jaar met hun job, vrijwillig of na een ontslag. Het gaat om iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25. Een stijging van 16% op 1 jaar tijd. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Acerta. David de Couche.
9: Wat we vermoeden is dat er sprake is van mismatch, waarbij de verwachtingen duidelijk niet overeenkomen over wat de job inhoudt of wat verwacht wordt van de werknemer, waardoor dat er sneller vroegtijdig afscheid wordt genomen van elkaar.
7: Vooral in kleine bedrijven worden contracten vroegtijdig stopgezet. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien bij maxima tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden. Zondag wordt het nog wat warmer, dan gaan we richting de 32 graden. Maandag tropisch bij maxima tot 34 graden.
0: Live van op het Willy Terras
6: in Emleuven. Live Music Matters.

was hier beter blijven slapen, want gisteravond was ik er ook nog voor het Beloftefestival. En kijk, hier sta ik terug. Ik ben er tot 3 uur met een fantastische playlist en met live muziek. Uiteraard heel erg welkom. Fijn dat u luistert naar Willy. Dit zijn The Strokes met Last Night.

0: Goedemorgen, het is vrijdag 31 juli. Eerste maand zomervakantie zit erop en dus ook onze eerste 4 weken hier live in Emleuven. En als ik dan even snel de balans opmaak, dan zit ik, snel geteld, hè, aan minstens 32 artiesten die hier live kwamen spelen. En dan heb ik alle donderdagavondconcerten nog niet meegeteld. En we zijn er nog niet hoor, we blijven hier uitzenden tot en met vrijdag 21 augustus. Met ook vandaag weer 2 artiesten live. Ik praat je straks helemaal bij. Eerst heb ik David Bowie en Changes en zometeen Dressed Like Boys en Lies. Goedemorgen.
1: Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not.

Tot nu heeft Dressed Like Boys 46 concerten gespeeld. Dan kan je toch wel van een waanzinnig voorjaar spreken. En het is nog niet gedaan. Ik zie nog een stuk of 20 shows staan op hun kalender dit jaar. Hier mag je om 12:15 Raman verwachten.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: De zomer van Willy.

46 jaar oud, dit nummer. En Robert Palmer zelf is er ook al meer dan 20 jaar niet meer. Ik ben dus zeer blij dat deze Johnny & Mary wel nog regelmatig onze playlist haalt. Somber daarentegen, zeer jong veulen, hè. Net 21 geworden. Mag je eigenlijk officieel zijn eerste pintje drinken? In de VS. Ik kan me inbeelden dat dat backstage wel al eens gebeurd is natuurlijk. Dit is

0: Vandaag krijg je hier live muziek van Ramman om 1:15 en Boy om 4:15. Maar als we even terugblikken naar gisteren, dan was het hier druk wat muzikanten betreft. S'avonds het Beloftefestival met Salvia, Blue Robin en Nimbus Card. En smiddags al mocht ik Frank van der Linde en Helena van Maria Iscariot ontvangen. En uiteraard speelden ze hun single Nederlands. Dit is hoe het gisteren klonk hier.
1: Oké. Ik was zo zenuwachtig dat ik met mijn gitaar hier ergens tegen botste. En dus die zal waarschijnlijk vals staan, maar...
2: Dat is punk.
1: Oh, ça va, ça va. We zijn niet gewoon dit liedje akoestisch te brengen. Dus ten eerste is dat hier een primeur. Ten tweede, jullie zijn erbij. Dus het is eigenlijk een dubbele primeur. En voilà, we gaan het proberen. Hè.

Under the Bridge van Red Hot Chili Peppers uiteraard. Ik kreeg heel wat foto's doorgestuurd van jongeren die hun Giro of Scoutskamp aan het opruimen zijn. Dat is heel plezant, vind ik, dat wij dan de soundtrack mogen zijn van het

0: voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jammer.
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
4: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
4: Oh ja.
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
5: Gamma. Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
8: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Dit is de zomer van Billy.

Miles Keane and Cry on My Guitar. Miles Keane was gisteren te gast op een Britse radiozender. En ze vroegen hem daar naar hoe hij het aanpakt om zijn volgende songs te schrijven, want hij is bezig aan nieuwe muziek. Hij zat met een soort van writersblok, maar hij heeft toen bedacht voor zichzelf van ik ga het aanpakken zoals een artiest die ik erg bewonder. Een artiest die songs schrijft, lyrics dan toch alsof hij aan het praten is met zichzelf. En wie die artiest is, ja, dat vond ik dan toch wel bijzonder, want hij had het over Eminem als grootste inspiratiebron op dit moment. Eminem, de rapper. Heel benieuwd wat dat geeft als Miles Keane songs begint te schrijven zoals Eminem. Zou het iets als House of Pain worden? Geen idee, heel benieuwd naar dit is Jump Around.

voor jou zo meteen, maar eerst deze Slacker Station favoriet. Alex G. en Runner.

De hele zomer lang spelen wij om 11:15 de M-quiz. Jij beantwoordt 3 vragen. En zo win jij zoveel mogelijk Willy Gadgets. Ik heb Willy stickers en Willy Toadbike en een Willy Marcelke in de aanbieding. Wil je meespelen met de M-quiz? Dan moet je gewoon dat woord M-quiz sturen in de Willy-app. En dan krijg je misschien een telefoon van mij zo meteen. Stuur M-quiz in de Willy

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be. Krevel.
3: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
4: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert migranten tegen te houden. En ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Journalist Robin Ramakers.
6: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
5: Ook in Mejia, nog zo'n Spaanse exclave in Marokko, stromen de migranten toe. Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk, door bijvoorbeeld werken of zo. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakt nu pas bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Diesel tanken wordt morgen opnieuw wat duurder. Voor een liter diesel betaal je bijna 4 cent extra tot maximaal €2,29. Dat is het hoogste niveau sinds april. Komt natuurlijk door de aanvallen in het Midden-Oosten, waardoor de prijs voor olie stijgt. Wel maar meer jonge werknemers stoppen binnen het jaar met hun job, vrijwillig of na een ontslag. Het gaat om iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25. Een stijging van 16% op 1 jaar tijd. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Acerta. David de Koes.
7: Wat we vermoeden is dat er sprake is van mismatch, waarbij verwachtingen duidelijk niet overeenkomen over wat de job inhoudt of wat verwacht wordt van de werknemer, waardoor dat er sneller vroegtijdig afscheid wordt genomen van elkaar.
5: Vooral in kleine bedrijven worden contracten vroegtijdig stopgezet. En voetbal, ook de Aziatische voetbalfederatie AFC, is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks de kritiek wil de FIFA wel hun plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
2: Live vanop het Willy Terras
4: in Emleuven. Live Music Matters.
1: En de vrijdagse Mart is hier bezig.
2: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
1: Dus voilà, met je vers gekochte groentjes kan je dan hier even voor een koffietje stoppen.
4: Willy.
1: Ik denk heel graag mee over jouw vrijdagse plannen. Voor de muziek zorg ik sowieso te beginnen met Suede en Animal Nitrate.

Portrait van Suede natuurlijk. Goedemiddag, vrijdag 31 juli. Eerste maand zomervakantie zit erop. En dus ook onze eerste 4 weken hier live in M. Leuven. 32 artiesten op zijn minst hebben wij er al verwelkomd, als ik even snel tel. En we zijn er nog niet hoor. We blijven hier tot en met vrijdag 21 augustus. En vandaag ook weer 2 artiesten die live komen spelen. Om 1:15, dus zo meteen al eigenlijk. Raman, fantastische Gentse singer-songwriter. En om 4:15 straks Boy.

0: 1 van Kaizer Chiefs. Het is precies 11:45. Dat lijkt me het perfecte moment voor dit.
1: De M-quiz.
0: De M-quiz spelen we vandaag met Luc. Goedemiddag, Luc.
2: Goedemiddag, Sien.
0: Luc, jij stuurde niet het M-quiz in de app, maar Marcelleke's quiz. Lees ik het dan goed dat jij vooral geïnteresseerd bent in het Willy Marcelleke?
2: Dat heb je heel goed gelezen, ja.
0: Oké, Luc. Oké. Dan moet je natuurlijk wel 3 vragen juist beantwoorden. Want we spelen eerst voor stickers en daarna voor een toteback. Zou je daar ook al blij mee zijn?
2: Tuurlijk ben ik daar blij mee.
0: Dat is goed, Luc. Hoe is je zomer al geweest?
2: Heel goed, heel goed. Het was mooi weer en zo, dus al goed kunnen amuseren.
0: Gewoon in het land gebleven?
2: Ja, nog altijd.
0: Perfect. Luc, ik ga het een beetje spannender maken. Want je gaat dus 3 vragen krijgen. Per vraag krijg je een extra Willy gadget, zoals ik zei, Willy stickers, een Willy tote bag en een Willy Marcelleke. En jouw eerste vraag komt meteen met een muzikaal fragment. Luc, de vraag is simpel. Wat is de titel van dit nummer?

0: Ja, Luc, ik denk misschien een klein weggevertje.
1: Ja, dat is My Sharona.
0: Natuurlijk. Natuurlijk, de Willy-stickers die zijn al binnen. Nu spelen we voor een Willy-totebag erbij. Oké. Okay. Luc, tweede vraag. Hoe heet de aandoening waarbij heel specifieke alledaagse geluiden, zoals smakken, ademhalen, extreme gevoelens van woede, walging of zelfs paniek kunnen opwekken? Hoe heet die aandoening waarbij je niet tegen van die alledaagse geluiden kan?
1: Moet ik even naar denken, hoor. Ik heb iets anders.
0: Een aandoening waarbij je niet tegen alledaagse geluiden kan. Ik moet het nu horen, Luc.
1: Dacht aan misofonie.
0: Misofonie, ja, absoluut. Absoluut. Net op het nippertje.
1: Dat is toch.
0: Die Willy Toteback is dus ook binnen. Luc, als je nu ook nog die derde vraag juist hebt, dan krijg je dus ook dat Willy Marcelleke. Oké, hou je klaar.
1: Dat kan mijn kleintje perfect maken.
0: Ja, ik hoop het. Vraag 3, Luc. Welk drankje krijg je als je witte rum, limoensap, rietsuiker, munt en bruiswater samenvoegt?
1: Amai, dat zijn veel ingrediënten. Wat rum?
0: Rum, limoensap, rietsuiker, munt en bruiswater. Welk drankje wordt dat?
1: Ik dacht aan mojito.
0: Natuurlijk, Luc. Het was op de valreep, mag ik wel zeggen, 3-3. Misofonie was bijna niet gelukt. Maar kijk, het is gelukt. Je hebt stickers.
1: Dat was het.
0: Een toebag. Ja, en een Willy Marcelleke. Luc, die spullen komen jouw kant op. Ik wil jou nog een hele fijne zomer wensen. En dankjewel om mee te doen. Dankjewel, Luc. Tot de volgende. Bye-bye.

0: volgende week live sessies van Isolde Lazoen, Arend De La Bie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: De zomer van Willy.

0: lijst zou zijn. Nummers die je nooit beu wordt, staat dit bij mij op 1. Learning to Fly van Tom Petty en de Heartbreakers. Ik zou denken dat ik ondertussen wel bijna alle festivaletjes in de buurt ken, maar Marian stuurt dat ze morgen naar Koningspop in Elslo gaat. Nog nooit van gehoord, maar het is een festivaletje net over de grens aan de Maas met onder andere de Chalalies en Ronker, twee Belgische bands. Heel
1: de zomer van Willy. Sien Wijnands.

De sfeer is rustig hier, de tafeltjes al redelijk gevuld en Simon Raman kwam hier net toe. Dat wil zeggen dat het helemaal goed komt. Zo meteen live muziek rond 1:15 van Raman. Je kan er nog bij hier in Leuven of je luistert gewoon via de radio. We zenden het uiteraard ook uit wat hij hier gaat spelen. Dat is voor straks. Dit is een van de vorige singles van het vorige album van Editors, Karma Climb. En zo meteen Razorlight.

0: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
4: Cécibo.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Joehoe!
8: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
9: De zomer van Willy. Live music matters.

Maar vooral... It must be live muziek zo meteen. Simon Raman legt nog de laatste hand aan zijn soundcheck en komt hier zo meteen een nummer live spelen. En dan na het nieuws van één nog eentje live aan de mensen hier in Leuven. Jullie mogen gerust een beetje dichter komen zo meteen. Dat is tof voor de muzikant, ook voor Simon, dat het publiek dichter zit. Dus kom zo meteen gerust dichterbij. En als je in de buurt bent, spring nog even binnen op ons terras van M. Leuven.

0: Arctic Monkeys, we zijn zover.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: We gaan zo meteen voor live muziek van Raman. Dag Simon, dag Raman.
2: Hallo.
0: Hey, hoe is het?
2: Goedemorgenmiddag.
0: Goedemiddag, ja. Het is nog een beetje tussenin. Het is al een bijzonder jaar geweest voor jou. 2026 begon spannend. Jouw debuutalbum I Do kwam uit.
2: Ja.
0: Echt begin januari. Hoe voelde dat moment? Was dat een opluchting, spanning, stress?
2: Het is vooral een langdurige release. Periode van release.
0: Ja, je bedoelt de jaren ervoor, want het heeft eventjes geduurd tussen je EP
2: ook.
0: En je...
2: Maar ook wel sinds januari, sinds de plaat er is
0: online. Okay.
2: En dan, nu is de vinyl er ook. En ook gewoon de shows zo kunnen letterlijk loslaten op de mensen. En voilà, de verbinding voelen. Dat is supercool.
0: Daar ben je volop mee bezig. Ja. Dus ja, je hebt veel tijd genomen tussen je EP en dan dat volledige album I Do. Is er dan veel gesleuteld en opnieuw begonnen aan nummers op de plaat? Of hoe is dat tot stand gekomen?
2: Ja, ik heb wel veel tijd genomen om te zoeken naar de juiste studio, muzikanten enzovoort. Maar de opnames zelf zijn eigenlijk heel snel. Ja, vind ik toch. In 5 dagen, hup.
0: Ah ja, oké. Okay.
2: Dus
0: als je dan natuurlijk
2: het was een lange periode om dan snel alles erop te zetten.
0: Ik was even naar jouw tourlijst aan het kijken. Simon, ik begrijp niet helemaal wat de volgende weken voor jou brengen. Ik zag een filmpje waarop jij in het Spaans aan het zingen was. En dat is iets dat jij morgen gaat doen in Antwerpen.
2: Ja, dat is een gelegenheidsding.
0: Ah, oké. Okay.
2: Maar zeker welkom. Om 7 uur Tuk Tuk Festival bij Minigolf Beatrice.
0: Maar dat is geen Raman-muziek dan?
2: Jawel. Ah. Ik mijn muziek brengen met 2 muzikanten. Waaronder dus een violist die ik heb leren kennen bij Hooverphonic, Pedro. Hij heeft Mexicaanse roots, vandaar dat we ook Mexicaans getint. Dat is een beetje een Mexicaanse tint gaat hebben. En dan volgende week ben ik muziek aan het maken op Theater aan Zee voor een voorstelling. Heet Iemand Sus van Mira Breisink. En Festival Dranouter. Daar sluit ik het Busker Stage af.
0: Daar ga ik ook zijn.
2: 8 augustus, zaterdag. Ja?
0: Ja, kom zeker kijken. Zeg maar, je begon net over Hooverphonic. Je hebt daar Raymond vervangen een tijdje. Mag ik vragen of jij dan de nieuwe vaste gitarist gaat worden? Of zijn we nog niet zover?
2: Je mocht dat vragen, denk ik.
0: Maar je mag daar misschien niet op antwoorden.
2: Oh, jawel. Dus we zijn met verschillende mensen.
0: Zoals de zangeressen gaan ze ook voor verschillende gitaristen.
2: Ja, zo lijkt het wel.
0: Maar over terug naar Raman, want je gaat hier 2 nummers spelen. Gaat nummers uit jouw plaat worden?
2: Ja. Staan al 2 op de plaat.
0: Oké, waarmee ga je beginnen?
2: When Loneliness Succeeds. Voilà, de langste titel.
0: When Loneliness Succeeds. Raman, ik ga jou van hoofdtelefoon laten veranderen. Ik ga jou hier klaarzetten op ons podium in Leuven. Leuven, mag ik jullie horen voor Raman? When Loneliness Succeeds live bij ons.

0: fenomenaal, fenomenaal live versie van When Loneliness Succeeds van Raman hier live zometeen. Nog meer muziek.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert nieuwe migranten tegen te houden. En ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Journalist Robin Ramakers.
5: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
4: Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. Italië en Finland willen Spanje dan weer uitsluiten uit de Schengenzone. Dat zou betekenen dat mensen die vanuit Spanje naar Europa reizen extra gecontroleerd worden. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk, door bijvoorbeeld werken of zo. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parquet van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg. Je hoort Lisa de Wilde van het parquet.
6: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brand juist is kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brand juist is kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
4: Bij de brand raakte niemand gewond. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakte nu pas bekend. Het parquet onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Ook de Aziatische voetbalfederatie AFC is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks de kritiek wil de FIFA wel zijn plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
2: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven.
2: Willy.
1: Live music matters.
2: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
0: Ja, ik kwam niet zo goed uit mijn woorden dan net, omdat ik het zo prachtig vond, Raman live. Zometeen nog meer.

Lynyrd Skynyrd uit mijn Sweet Home Alabama, uiteraard. 7 over 1. Raman is hier aan het soundchecken om zijn tweede nummer live voor ons te spelen. Eerst schotel ik hem nog enkele dilemma's voor, zometeen. Om 4:15 straks ook Boy hier, ondertussen Kind aan huis, bij onze hele fijne band. Het wordt een fijne vrijdag met onder andere ook deze Ginzo nieuwe single Snow White.

0: Goodbye van Jeff Buckley. Precies 1:15.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: En Simon Raman, onder de artiestennaam Raman, staat nog steeds hier bij ons. Hij heeft een prachtige plaat gemaakt, I Do. Misschien, het is echt wel toeval, Simon, dat ik net Jeff Buckley heb gedraaid. Je bent er al vaker mee vergeleken. Vind je dat lastig?
2: Nee. Dat is een heel mooi compliment. Ja.
0: Ik heb je album al vaak beluisterd, Simon. Ik moest ook vaak denken aan Laura Marling.
2: Oh, ken je? Wow, dat heb ik nog nooit gehoord.
0: Nee, maar je kent...
2: Ja, superschoon.
0: Ja, inderdaad. Hele mooie vinyl ook die je bij hebt.
2: Ja.
0: Die is pas uit, zei je ook daarnet. Ja,
2: ja die hebben nog een kleine maand of zo.
0: Ah ja.
2: Ja.
0: Dus als er mensen zo meteen een vinyl willen aanschaffen, dan mag het ook.
2: Dan mag dat zeker.
0: Ja.
2: Ja.
0: Op de achterkant staat een foto van een bloem die je toevallig, of waarschijnlijk niet toevallig, ook draagt vandaag.
2: Ja. Ik wou daar over vertellen, omdat er zit een heel verhaal achter. Maar ook, ik bedacht mij gisteren, dat komt eigenlijk door hier te zijn ook. 2 jaar geleden.
0: Hier bij Willy?
2: Ja. Ik speelde toen op een versterker, een gitaarversterker van Weilen, Tiny Like Stim. En Tiny Like Stim is een bluesmuzikant, vriend, mentor, waar ik de plaat ook aan opdraag.
0: Ja.
2: En toen was hij al overleden en ik hou zo wat dingen in ere. Ik heb bijvoorbeeld ook een voetstomp mee die nog van hem is geweest, die ik straks ga gebruiken. Maar na die sessie toen is die amp, die gitaarversterker, gevallen, kapot, in frieten. En dan moest ik die laten herstellen. En die reparateur zei, ja, maar smijt dat maar weg. Die doek die voor de speakers hangt, smijt dat maar weg. Dat is kapot. Je kunt daar niets mee doen. En ik dacht, ik was bezig met de plaat en ook het artwork. Dus ik dacht, nee, ik geef die aan Ruud. Dat is een vriendin, een modeontwerpster, een kunstenaar. Ik zeg, doe daar iets mee. Ik wil dat het artwork wordt. En dat staat dus ook op de plaat. Maar ik draag dat ook op mijn kostuum. En ik dacht, ik wil dat toch wel even vertellen, want misschien was dat niet gebeurd als ik hier niet 2 jaar geleden de gitaarversterker had laten vallen.
0: Schitterend verhaal. Dus die bloem die we nu zien, is gemaakt van het vel, het doek van die versterker.
2: Ja.
0: Wauw.
2: Ja. Mooi, hè?
0: Dat is heel mooi, ja.
2: Ruud Vieren heet ze.
0: Oké. Okay. Ja. Simon, Raman, wat ga je nog spelen voor ons?
2: Ik ga Mantra spelen.
0: Mantra, openingstrek van je album?
2: Ja.
0: Oké, dan ga ik je rustig opnieuw naar je plek laten gaan. Onder begeleidend applaus van onze lieve luisteraars hier in Leuven, uiteraard. Tweede livesong van Raman hier is Mantra.

0: Mag ik een ongelooflijk fenomenaal warm applaus voor Raman live hier bij ons. Ongelooflijk, dit was Mantra.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen, want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen, doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.

Prince, van I Would Die For You. Ondertussen blijven de complimenten voor Raman binnenstromen. Sabine laat weten, prachtig. Ook Noël Schepens vindt het subliem, net als Geert. Steven stuurt heel straf dit. Chris laat weten, er blijven nog zoveel leuke artiesten te ontdekken. Dit was er weer eentje. Dus heel blij met de komst van Raman daarnet. Hi Hi heeft hier ook al gestaan en wel in onze tuin beneden. En zo wordt het rijtje Willia artiesten van de afgelopen weken heel groot natuurlijk. Heel fier op. Dit is Hou van Hi Hi. En zo meteen Gorky.

Lieve kleine piranha van Gorky, er zijn ontzettend veel bars in Vlaanderen. Bar Stan, Bar Leon, Bar Blom, Bar Vista, de Baraoke zelfs. Maar is er al een crowbar? Dat denk ik niet. Frank Carter en de Rattlesnakes hebben er wel een nummer over.

0: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi. Altijd slim.
7: Dit is de zomer van Willy.

Stereophonics, maybe tomorrow. 2:15 mag ik al even een kleine oproep doen voor iets dat we binnen 2 weken organiseren. Op donderdagavond, dat weet je, dan gaan we altijd door tot 10 uur. Dat doen we vaak met live muziek. Volgende week donderdag is dat met Portland hier Unplugged en in het voorprogramma TP Le Green. Maar de donderdag daarna, op 13 augustus, is dat, organiseren we geen concert, maar een movie night hier in M. Een movie night met een hip-hop minute. Met inleiding door Marcel van Tilt himself en regisseur Pascal Garnier. We beginnen met een DJ-set door Marcel, een Q&A ook en dan natuurlijk die film. Dat is helemaal gratis, maar je moet je gewoon even inschrijven via willy.radio of via de app als je erbij wil zijn. Op 13 augustus dus, movie night met hip-hop.

22 van Florence and the Machine. Geschreven door Florence zelf. En Jack Antonoff. Dat is zo'n naam die je heel vaak ziet verschijnen, hè? Als co-writer. Ik heb nog Lou Reed en Clem Peres Exposition.

0: volgende week live sessies van Isolde Lazoen, Arend De La Bie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Mannekes, Bompie. Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
3: Wie?
2: Jamma.
3: Yay!
2: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
4: Oh, ik kan niet.
2: Ik ook niet.
4: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
2: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
4: Wij klussen mee.
3: Yay! Gamma.
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. In Ceuta zijn nu al zeker 27 doden gevallen bij de migratiecrisis daar. Bijna 50.000 mensen staken de grens over. Ook in de rest van Europa stijgt daardoor de onrust. Zweden waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone en de grenzen dus tijdelijk gesloten houden. Journalist Robin Ramakers.
7: Europa is natuurlijk als de dood dat die mensen vanuit Spanje, wat een Schengenland is, ook allemaal zullen doorstromen naar de rest van Europa. Maar we weten dat mensen met de Marokkaanse nationaliteit nauwelijks kans maken om ook effectief asiel te krijgen. Slechts 1-2% van de Marokkanen die dat doen, krijgen effectief asiel.
6: Spanje noemt de uitspraken ongepast en vraagt solidariteit. De Europese Commissie stuurt intussen steun naar Ceuta om de situatie de baas te kunnen. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
8: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brand juist is kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brand juist is kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
6: Bij de brand raakte niemand gewond. En goed nieuws voor onze landgenoot Jarno Widar. Hij verlengt zijn contract bij zijn ploeg Lotto Intermarché tot eind 2028. Dat maakte de ploeg zelf bekend. Widar had nog een contract tot 2027, maar breekt dat dus open. Het is voor Widar zijn eerste jaar bij de profs. Hij is nog maar 21. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui. Maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien. Maxima tot 33 graden.
0: Live vanop het Willy Terras
1: in M. Leuven. Live Music Matters.

31 juli, eerste maand zomervakantie zit erop. En ook onze eerste vier weken hier live in Hemleuven. Wij gaan nog door tot vrijdag 21 augustus hier. Ik blijf er nog een uurtje tot 3 uur. En dan neemt Roos van Akker over. Van 3 tot 6 is zij er voor jou. Two-way arm.

is de nieuwe single van The Last Dinner Party, Knocking at the Sky. Staat op hun tweede album, From the Pyre, of het is te zeggen de deluxe editie daarvan. Daar staan twee extra singles op, waaronder dus deze Knocking at the Sky. Dit iconische 90s nummer werd dan weer geschreven door bassist Brad Smith. Over zich depressief en geïsoleerd voelen in L.A. begot, omdat hij verhuisd was vanuit Mississippi. Het is een wereldhit geworden. No

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Krevel. Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
6: Krevel, leef beter. Deze week kom je bij Spar voor...
7: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
6: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: De zomer van Wien. It's a lot. It's a lot.

Depeche Mode Master and Servant Dempsey laat weten. Merci voor de fijne middag zien. Heel graag gedaan. Ik heb me ook erg geamuseerd deze week. En volgende week ben ik er ook van 11 tot 3. Met opnieuw heel veel live muziek. Dit is de tweede single van het nieuwe album van Pyke dat eraan komt op 18 september. Ride Lonesome. Supermooie folkrock single. In the Night van Pyke.

meer bepaald van Bent van Looy. Dan kan je naar je favoriete podcast-app gaan en even Viva 50 openen. Dat is een podcast die Roos van Akker en Thomas de Soeter hebben gemaakt. Over 50 woorden met Bent van Looy als eerste gast daarin. Ook Meirem Almaci kwam babbelen, Dominique van Malder, Sven Nijs. Je kan het nu allemaal beluisteren op je favoriete podcast-app. Dit is Dead Man Ray.

0: Offspring, Make It All Right.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Code Yellow!
5: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
8: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. We'll be right back.

je hier natuurlijk kan komen om iets te drinken op het terras van M. Leuven, dat je hier kan pingpongen, dat je hier naar live muziek kan komen luisteren. Dat wist je al, maar ik zie nu ook mensen een gezelschapsspel spelen. Dat ik daar nog niet eerder aan heb gedacht. Dat is hier gewoon ideaal, inderdaad. Met een beetje muziek op de achtergrond, een spelletje spelen. Dus dat kan je hier ook absoluut

0: En net in time is Roos van Akker hier gearriveerd.
1: De zomer van Willy.
0: Ik zeg net in time, omdat we mochten hier al handtekeningen uitdelen.
2: Ja.
0: Plezant, hè?
3: Maar eigenlijk jij, hè? Want het was bij jouw artikel in de Humo.
0: Ik zag de Humo deze week.
3: Ja,
0: dat is waar.
3: Leuk.
0: Ja,
3: geen Volkie. Ja. Was het dat?
0: Ik weet eigenlijk niet wat de titel was, maar ik ben eigenlijk wel een Volkie.
3: Ja.
0: Diep van binnen.
3: En jij houdt van Doedelzak, was het niet?
0: Ik hou van Doedelzak. Ja.
3: Goh, goh.
0: Jij ook?
3: Nee. Ik loop daarvan weg.
0: Ja.
3: Zeg maar, ik heb iets meegebracht voor jou.
0: Oh.
3: Kijk eens hier. Dikke, vette kersen.
0: Ja, hele dikke.
3: Edelvingers.
0: Wow,
3: superlekker.
0: Dankjewel, Roos.
3: Alsjeblieft. Je mag er nog, hè. Niet eentje.
0: Maar
3: eentje
0: dat,
3: is geentje.
0: Ik ga dat zo meteen opeten als ik niet meer moet babbelen. Dat is iets aangenamer voor de luisteraar.
2: Dat ze jou kunnen begrijpen.
3: Ja. Tuurlijk.
0: Je hebt gisteravond ons beloftefestival wel op een zeer bijzondere manier gevolgd, Roos. Want jij was er eigenlijk heel de tijd bij.
3: Ja, ik heb alles gehoord.
0: Maar langzachter.
3: Inderdaad.
0: Zo was het,
3: Roos van langzachter. Ja. Oei, dat is zeer dubbelzinnig. Dat was niet zo bedoeld. Het kwam er zo uit.
0: Nee,
3: het klonk fantastisch, zeg, gisteren. Het was, en dat heb jij ook zeer mooi aan elkaar gepraat.
0: Dank je wel.
3: Zelfs dat heb ik gehoord.
0: Maar ik kan bevestigen dat het er ook fantastisch uit zag. Dus je hebt het gehoord, want jij was in een restaurantje aan het eten, vlakbij.
3: Ja.
0: En ik heb het gezien. Het was zeker Nimbus Card. Wauw, ik was super onder de indruk. Heel erg fijne afsluiter gisteravond.
3: En ze heeft gecrowdsurfed, hè?
0: Ze heeft gecrowd.
3: Ja, ik heb het gezien op de foto's, de Max. Ja, die Janice, super fijne madame. Absoluut.
0: We gaan onze vrijdag namiddag hier ook afsluiten met de laatste liveband. Wie krijg jij nog over de vloer?
3: Boy.
0: Boy.
3: Bij mij langs. Ook een ex-belofte trouwens. Ze hadden gisteren misschien ook nog kunnen optreden.
0: Ze waren erbij vanaf het prille begin, denk ik. Ik denk dat ze een van de eerste beloftes waren die we ooit kozen. Wist je dat ze bijna altijd met de fiets komen, Boy? Van waar ze ook komen, hè? Want ze wonen in Antwerpen. Zelfs naar Leuven komen ze met de fiets om te spelen.
3: O, dan hoop ik dat ze op tijd zijn.
0: Ja, je moet het maar straks eens vragen of ze met de fiets zijn of niet.
3: Ah, ja,
0: ze doen dat bijna altijd.
3: Ja, dank u voor de tip. Ik vond trouwens Ramon bij jou ook heerlijk mooi.
0: Ik weet het, ik kom daar niet meer praten.
3: Oh, ja.
2: Snap het.
0: Dankjewel, Roos. Tot zo. Om 3 uur nemen wij erover. Dus ik ga nog Heart en Green Day draaien. En daarna komt Roos van Akker liever eraan.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. In Ceuta zijn nu al zeker 34 doden gevallen bij de migratiecrisis daar. Dat zegt de burgemeester van Ceuta. 60.000 mensen staken daar de grens over. Ook in de rest van Europa stijgt daardoor de onrust. Zweden waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone. En de grenzen dus tijdelijk gesloten houden. Journalist Robin Ramakers.
3: Europa is natuurlijk als de dood dat die mensen vanuit Spanje, wat een Schengenland is, ook allemaal zullen doorstromen naar de rest van Europa. Maar we weten dat mensen met de Marokkaanse nationaliteit nauwelijks kans maken om ook effectief asiel te krijgen. Slechts 1-2% van de Marokkanen die dat doen, krijgen effectief asiel.
2: Spanje noemt de uitspraken ongepast en vraagt solidariteit. De Europese Commissie stuurt intussen steun naar Ceuta om de situatie daar te baas te kunnen. Al maar meer moeders kiezen voor borstvoeding. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar startte bijna 84% van de ouders met borstvoeding. Dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd combineren we het sneller met de papfles. Dat is geen goede trend, vindt Opgroeien, omdat borstvoeding ervoor zorgt dat baby's weerbaarder zijn tegen infecties of allergieën. En de hoofdadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino stapt op na de heisa van de afgelopen dagen. Infantino wil grote voetbaltoernooien zoals het WK deels verkopen aan investeerders om zo meer geld binnen te halen. In een statement zegt de man dat hij als fan van het voetbal niet kan toekijken hoe de FIFA dit overweegt. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maximaal tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. En ook zondag zonnig, maximaal tot een graad of 30. Maandag en dinsdag tropisch, maar wel kans op onweersbuien en maximaal tot 33 graden.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Roos van Akker.
4: Are you gonna go my way? Ik hoop van wel. Welkom bij Willy.

Volgende week zaterdag dan is hij weer in ons land. De heer Kravitz Lenny op het plein van de Lokerse feesten. Daar gaat hij spelen. Die starten ook vanavond met Diana Ross. Zij mag de Lokerse feesten openen. Het is de laatste dag van jullie vandaag. Je zit in de helft van je zomervakantie. En dat gaan we vieren. Dat het een vlotte overgang mag worden om augustus in te glijden. Dit is Hoover Phonic en The Night Before.

De nieuwste van Black Box Revelation, Stronger. Gisteren hebben we hier in de tuin ons beloftefestival gehouden. En het was geslaagd. Sylvia, Blue Robin en Limbus Cards hebben dat meer dan goed gedaan. En ook vandaag komt er een ex-belofte langs. De band Boy. Die komt hier zowat live nummers voor je spelen.

0: Somber uit New York met Come Closer. Zometeen een man die hier zelfs gisteren nog op ons terras was.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
2: De zomer van Willy. Live vanop het Willy Terras in Leuven.

van Stone, zonnebril op en maatpak aan. Want de nieuwe single van Jay Bernard staat voor je klaar. Four in the Morning heet hij. En lijkt de eerste single te worden van zijn nieuwe derde plaat die er zit aan te komen. In januari volgend jaar dan speelt hij ook in de AB. Jay Bernard en Four in the Morning. Here I go.

The Ramones en Sheena is een punk rocker. Indra en Chloe van Boy, die hebben de geluidsinstallatie hier al gecheckt op ons terras. Je hebt het misschien al wat kunnen horen, hè, daarnet. Dus als het goed is, dan krijg je zo wat live muziek van hen. Na Gossip en Love Long Distance.

0: live sessies van Isolde Lazoo, Arend de Lapie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
4: Spar Koolruitgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Smartfoto.be.
7: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wauw.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
4: Krevel, leef beter.
0: De zomer van Willy. Roos van Akker.

0: twee Belgen en Lena, ook twee Belgen, eigenlijk drie zelfs, hier bij ons op ons terras. Dag Indra, Hamboy.
1: Hoi, hoi.
0: Hela, Chloe is er ook bij, maar zij zit al klaar met haar gitaar. En de drumster is er ook bij, Kaya. Die is hier voor de mentale steun, want zij mag niet meedrummen. Het is natuurlijk akoestisch dat jullie een live nummertje voor ons gaan brengen. Indra, hoe gaat het met Boy?
1: Ja, het gaat heel goed met Boy.
0: Vertel.
1: Ja, we zijn heel blij, we zijn heel veel aan het spelen. We hebben in april onze eerste plaat uitgebracht.
0: Dat is waar, Venus en Flux.
1: Ja, inderdaad.
0: En,
1: we zijn super blij op vinyl ook. Dat is ook altijd tof om iets vast te hebben.
0: Hoe zijn de reacties op jullie debuut?
1: Ja, ongelooflijk eigenlijk. We hebben zoveel leuke respons gekregen. En verkoopt ook heel goed, wat ook altijd fijn is.
0: Heeft dat iets te maken met hoe de hoes eruit ziet?
1: De hoes, ja. Misschien wel. Ja, het is een hele coole hoes. Gemaakt door Orcaro, die eigenlijk al onze artwork doet. Maar het is heel fijn, omdat op de hoes staat eigenlijk mijn grootmoeder, mijn bomma.
0: Oké.
1: Ik had ooit mijn grootouders zijn helaas al overleden. Maar ik heb een oude foto van haar gevonden dat ze op vakantie was.
0: Toen ze nog jong was?
1: Toen ze nog, in de 40.
0: En
1: ze
0: dat is jong.
1: Dat is
0: jong. De vrouw die bijna 50 wordt.
1: En ja, ze zit daar eigenlijk heel sexy op een auto. En ik vond dat zo'n mooie foto.
0: Oh.
1: En die hebben we dan gebruikt.
0: Ja, het is een eerbetoon, een beetje toch wel aan je.
1: Absoluut.
0: Aan de bomma.
1: Absoluut, aan de bomma.
0: Ja, wat leuk. Dus Kaya gaat niet meespelen straks. Maar ze zit daar wel mooi op het terras te blinken om jullie wat te ondersteunen. Of de stralen te sturen, hè, naar jullie.
1: Ja, ja, ja, dat dus zo goed is altijd heel mooi. Hè?
0: Ja. Ik hoorde ook van Sien dat je bijna altijd ergens naartoe gaat met de fiets. Ben je vandaag dan ook al drie met de fiets gekomen?
1: Dat klopt, ja. We gaan heel vaak met de fiets, maar vandaag was het Kaya en ik. Wij zijn met de fiets gekomen. Het was eigenlijk een hele aangename fietsrit, want ja, het is prachtig weer.
0: En je komt van Antwerpen?
1: We komen nu van Mechelen eigenlijk, dus dat valt mee.
0: Ja, en dat is inderdaad een leuke fietsrit, hè?
1: Absoluut.
0: Of fietstocht langs het water.
1: Ja, heel mooi.
0: Oh, maar kijk eens, wanneer ben je dan vertrokken?
1: We waren wat vroeger vertrokken. Ik denk dat we tegen 12:00 vertrokken zijn.
0: Ah ja, je toch nog... Maar ja, je hebt een pitstop gemaakt onderweg.
1: Absoluut. Even met de voetjes in het water.
0: Oh, super. Oh, maar leuk. Lekker ontspannend.
1: Ja,
0: voor
1: absoluut.
0: Je moet presteren. Ja. Je gaat voor ons iets spelen. Maar ik wou nog iets vragen. Jullie hadden een... of hebben nog steeds, hoop ik, een leuke mascotte.
1: Ja, dat klopt.
0: David de Duif.
1: Ja, helaas is het hadden.
0: Ja, dat toch.
1: Ja, we zijn... het was op ons vorige repetitiekot. Is er eigenlijk een hele speciale duif komen aanvliegen.
0: Een tortel?
1: Nee, ik weet niet wat het
0: bosduif.
1: Is. Het is heel groot en het had echt zo'n kraag. Het zag er heel raar uit. In de begin hadden we er ook een beetje schrik van, want
0: een
1: we wisten
0: kraag?
1: Niet... Is dat een uil of een meeuw of afval? Het leek op een plastieke zak van ver. Maar die kwam steeds dichterbij. En was ook helemaal vuil. Echt een mega kraag. Heel groot ook. En we hebben die dan een beetje... Ja, we hebben die dan getemd.
0: Het lijkt een soort kruising van iets.
1: Ik weet niet wat
0: toch,
1: het was.
0: Een vogel met een kraag.
1: Het was heel raar.
0: Maar je hebt die getemd.
1: We hebben die getemd. En heel veel mensen ook die daar in de buurt wonen, gelukkig. Want wij zijn moeten verhuizen van repetitieplek. Omdat het daar stopte. Dat was in een leeg schoolgebouw. En ze gingen daar dan iets mee doen. Dus helaas. Maar ja, dat is heel lang onze mascotte geweest. Die was er altijd bij.
0: Ja, ik vond het zo'n mooi verhaal. Wie weet, komen jullie ooit nog eens een duif...
1: Duiven genoeg in Antwerpen, maar...
0: Ja, dat is waar. Inderdaad. Maar goed, jullie gaan een live nummer voor ons brengen hier op ons terras. Bij M. Leuven, wat wordt het eerste nummer dat jullie gaan brengen?
1: Het eerste nummer wordt Nothing's Right. Onze eerste single van ons album. Maar dan de akoestische versie.
0: Ja, de openingstuk.
1: We hebben hem gehoempafied, zo noemen wij dat.
0: Gehoempafied.
1: Omdat wij normaal wel een beetje... We zijn nogal een stevige band. Nu is hem hoempa.
0: Moet er op gepolonijst worden?
1: Dat kan, dat mag.
0: Dat mag. Dus bij deze de mensen die zin hebben om dat te doen, dat mag inderdaad ook. Dus ga maar naar je achter de microfoon zitten, op het krukkie. De gitaar erbij nemen. Oké. dan zet ik dit hier helemaal af, dat dat niet stoort uiteraard. Dit is Boy, helemaal live op ons terras met een Nothing's Right.

Superleuk. Boy, Chloe en Indra hier live op ons terras met Nothing's Right in een gehoempafaide versie, zoals Indra het noemt. Dankjewel. Blijf bij ons, want straks over een klein kwartiertje dan krijg je nog een live nummer van hen. Van Boy.

0: Pearl Jam met misschien wel hun mooiste ooit, Black. Het nieuws van 4 komt er zo meteen aan.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB Plus, in de Willy app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. We stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land. Dus sinds het begin van de meting in 1892. Dat voorspelt weerman David de Henau op basis van cijfers van het KMI.
11: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van meerdere modellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste 2 weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad, schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
10: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij zelf aangekondigd. De eenzame momenten zonder zijn familie vallen hem te zwaar, zegt hij. Die wonen nog hier in ons land. Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Broos is 74. De kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maximaal tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden en ook zondag zonnig bij maximaal rond een graad of 30. Maandag en dinsdag wordt het tropisch, maar kans op onweersbuien en maximaal tot 33 graden.
8: Live van op het Willy Terras
12: in Emleuven.
8: Willy.
12: Live music matters.

Welkom op de laatste dag van de maand juli. Nog een klein beetje geduld en je krijgt nog een nummer van onze ex-belofte boy. Eerst nog de man die is langs geweest op Gent Jazz. En hij heeft daar zelfs laten zien dat hij ook saxofoon kan spelen. Van the Man Morrison en Brown Eyed Girl.

0: Roy gaat zo nog een live nummer voor je spelen, maar niet voor ik Indra onderwerp aan of onderworpen heb. Maar dat klinkt zo hard, hè? Aan onze snelle vragenronde. Ik ga je een paar dilemma's voorleggen, Indra, aan jou om daarmee te doen wat je wil.
1: Oké.
0: Ja, het maakt niet uit.
1: Ik doe alles mee.
0: Oké, fijn zo, dankjewel daarvoor. Hier komt je eerste dilemma. Muziek creëren in de stilte van de natuur of in de drukte van de stad?
1: Ja, dat is een dilemma, hè. Ik vind allebei heel erg leuk. Ik ben al teruggetrokken in de natuur, maar ik woon in de stad en ik hou van de stad.
0: Dus beide. Ja, het hangt af van het moment.
1: Ja, inderdaad. Waar ik, eigenlijk gewoon waar ik ben. Voilà. Mm-hmm.
0: Oké, dat is duidelijk. Ja, en ik begrijp dat volkomen. Volgende dilemma. Alleen nog je favoriete artiest kunnen beluisteren of nooit meer die artiest mogen horen?
1: Ik snap het niet.
0: Dus je kan alleen maar naar je favoriete artiest luisteren, niet meer naar anderen, of nooit meer naar je favoriete artiest mogen luisteren?
1: Ik denk... Ja, nee, ik moet muziek knullen. Ik moet de rest kunnen horen. Dus ja. Ik zal het wel leren spelen. Nee, dat is niet hetzelfde.
0: Alleen maar is ja. Wel extreem, hè?
1: Ja,
0: altijd
1: dat
0: maar
1: extreem.
0: Datzelfde.
1: Ja, dus
0: ik denk
1: nee,
0: dat
1: we
0: niet gaat vervelen. Ja. Dus je gaat voor nooit meer die artiest mogen spelen.
1: Ja, helaas. Ja. Heel triest.
0: Maar je hoeft niet te kiezen. Hè?
1: Ja, gelukkig.
0: Geef een derde optie.
1: Een derde optie? Ik luister gewoon naar wat ik wil.
0: Perfect. Heel goed. Goed bezig. Dilemma nummer 3. Nummers maken en schrijven of op een podium staan en spelen?
1: Maken en schrijven.
0: Ja, doe je dat liever?
1: Ja, ik ben echt ik ben een maker in hart en ziel. Ja,
0: een muzikaal brein.
1: Ja, ik ben alleen maar gelukkig als ik maak. En ik vind spelen ook heel leuk. Echt fantastisch leuk, maar maken, daar kan ik niet zonder.
0: Oké. Mooi. Voorlaatste dilemma. Optreden op de Pride of optreden in de AB?
1: De Pride.
0: Ja, dat is volgende week, hè?
1: Ja, dat is volgende week. Maar we spelen wel niet. Nee, dat was vorig jaar. Vorig jaar speelden we op de Pride.
0: Ah, ik dacht dat jullie nu...
1: Nee. We gaan iets klein doen, hè, Chloe? Iets heel klein, maar nee. Geen groot volledig boy optreden met de
0: Pride. Maar iets kleins zoals hier, dat is toch een beetje optreden?
1: Ja, dat is waar. Maar dat is niet met full band en lekker luid. En alles is warm en zweet en water overal.
0: Ja, want je hebt het graag lekker luid ook.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ik hoor het. Oké. De laatste. Je favoriete artiest nooit live zien of je favoriete nummer nooit meer mogen horen. Komt een beetje.
1: Nooit live zien.
0: Echt?
1: Ja.
0: Kan dat soms een teleurstelling zijn? Heb je dat al meegemaakt?
1: Ja. Ik heb het eigenlijk onlangs andersom meegemaakt. Ik ben... Ja,

0: Moet kunnen.
1: Ja, absoluut.
0: Moet absoluut kunnen. Wat ga je nu nog voor ons brengen?
1: We gaan een cover brengen van...
0: Een cover?
1: Ja, een cover is iets leuks. Van Tovlo. En ik denk dat het eigenlijk dat het Habits heet. Maar ik ken het als High All The Time. Ik speel het eigenlijk al jaren. Heb je daar een belletje van gemaakt. En nooit echt in de mogelijkheid geweest om dat ergens live te spelen. En nu wel, dus ik dacht, ja, we doen dat gewoon.
0: Je denkt dat het Habits heet?
1: Ik denk dat het Habits heet.
0: Oké. Ik dacht dat het Stay High was.
1: Ja, het refrein gaat Stay High All The Time. Maar ik denk dat het Habits heet.
0: Ja, All The Time, dan wordt dat een gewoonte, een habit. Oké, je mag weer op het krukje gaan zitten achter de microfoon. Hier komt het laatste nummer, laatste live nummer van Boy. Van op ons terras. Ze neemt er haar gitaar bij. Hupsa. Gebracht door Chloe en Indra van Boy. Habits. Hun versie. Want het is een cover, hè. Geef hen een aanmoedigend applaus, alsjeblieft. Al de mensen hier op het terras. Super. Daar gaan jullie.

0: Yay! Dankjewel Boy met hun versie van Habits. Hun debuutplaat Venus in Flux uit sinds april, zelfs op vinyl. Haal die gewoon in huis. Indra, Chloe en Kaya van Boy, nog veel succes met alles wat jullie doen. En dank jullie wel om langs te komen.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be. Begin

0: projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor bij plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Live van op het Willy-terras
2: in Omleuven.
1: De zomer van Willy. Live Music Matters.

vorige week vrijdag was de Sheila Divine hier te gast bij Annelies. En ze speelde toen s'avonds op Beleuvenissen hun eerste concert na de operatie van zanger Aaron Perino. Stel dat je het gemist zou hebben. Op 29 oktober speelt de Sheila Divine in het casino van Sint-Niklaas met het geweldige Lightspeed in hun voorprogramma. Dit zijn ze met de nieuwste single Life is Fragile.

Filip Kouwelier hier heeft wat te vieren. 25 jaar Ocharme Ik, zijn iconische solo-debuutplaat. En op zaterdag 8 augustus dan speelt hij een eenmalig verjaardagsconcert op Dranouter. Dit is Jamiroquai en Virtual Insanity.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
4: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
3: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
5: De zomer van Willy. Roos van Akker.

Zomer van Willy. Live music matters. Elke dag dan keren we tijdens de Zomer van Willy even terug naar een zomer uit het verleden. En vandaag spoelen we terug naar 1969. Want in de zomer van 1969 breken in New York de Stonewall Riots uit. Die rellen waren het gevolg van de ontruiming van de homobar de Stonewall Inn. Het was een heel belangrijk moment voor de LGBTQ+-beweging, omdat het de allereerste keer was dat er teruggevochten werd tegen de onderdrukking. Het wordt ook vaak de allereerste Pride genoemd. Maar het muzikale hoogtepunt van de zomer van 1969 is het vergeten Belgische Woodstock. Actueel rockfestival in Amougie. Het festival werd georganiseerd in een henegouws dorp met net geen 1000 inwoners. De percelen van boer Charles de Kok die werden gebruikt om een rockwalhalla te bouwen. En voor de bewoners in Amougie was het weekend een totale schok. Of shock, kan ook, hè. Het dorp liep ineens vol vreemde jongeren die naar rare muziek luisterden. En een van de bands op actueel rockfestival was Pink Floyd. En samen met de presentator van het festival, Frank Zappa, speelden zij lang voor The Dark Side of the Moon, dus al op Belgische bodem. Het Belgische Woodstock Festival mocht jammer genoeg maar 1 jaar bestaan. Maar deze band werd natuurlijk heel snel iconisch. Dit is Pink Floyd met Arnold Lane. Music matters. This is all. And really.

Razorlight en In The Morning. Blondie had de nieuwste album al aangekondigd voor het voorjaar. Maar dat is niet gebeurd. High Noon, zo zal het heten, komt uit in oktober. En wordt een eerste nieuwe muziek in 9 jaar. En zelfs overleden drummer Clem Burke, die zal erop te horen zijn. Blondie is dit, met

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. We steven af op de warmste zomer ooit in ons land. Dus sinds het begin van de meting in 1892. Dat voorspelt weerman David De Heenouw op basis van cijfers van het KMI.
3: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van meerdere modellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste twee weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad, schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
2: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Al maar meer moeders kiezen voor borstvoeding. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar startte bijna 84% van de ouders met borstvoeding. Dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd combineren we het sneller met de papfles. Dat is geen goede trend, vindt Opgroeien, omdat borstvoeding ervoor zorgt dat baby's weerbaarder zijn tegen infecties of allergieën. Al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te komen. Journalist Robin Ramakers ziet 2 redenen.
4: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnengeraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
2: Intussen is de dodentol daar opgelopen tot 57. En Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij aangekondigd op een persconferentie. Hij mist zijn familie te hard. Zij wonen nog hier in ons land.
5: My long absence from my family and the lonely moments in South Africa have led me to make this difficult decision.
2: Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Hij is 74. De kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, later komt de zon erdoor, maximaal tot 27 graden. En de dagen nadien zonnig en warm.
0: Live vanop het Willy Terras
1: in Emleuven. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Roos van Akker.
6: De Chemical Brothers komen je begroeten. Hey boy, hey girl. Een heel goeiemiddag.

Het laatste uurtje van deze week hier op ons terras is alweer een feit. Maar we maken dat helemaal goed, uiteraard, met goede muziek van onder andere Arcade Fire en de Waterboys. En je kunt hier ook weer een Aperobox winnen van Flambio, dus blijf zeker bij ons. En voor nu hoor je Noah Lee, het project van Nina Kortekaas. Het is haar nieuwste single. Ook meteen de titeltrack van haar nieuwe album, dat in het najaar zal uitkomen. Noah Lee en Amy.

Als je graag een lekkere Vlam Bio Apero Box wil winnen, blijf dan zeker nog even hangen. Want zometeen gaan we samen aperitieven. En kun je meedoen met het raden naar een groente om die box in huis te halen. Muse mag het hier eerst nog eens overnemen met Starlight.

0: live sessies van Isolde Lazoen, Arend de La Bie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro.

0: Lotto, omdat het kan.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Live vanop het Willy-terras
4: in Eindhoven, de zomer
3: van Willy.
4: Live Music Matters.

0: Nationaal.
1: Dus, dat Vlam Bio Apéro pakket. Als je het graag eens wil proeven, je kunt het hier altijd ook op ons terras bestellen bij M. Leuven. Maar willen, dat is natuurlijk ook een optie, hè. Wat zit er allemaal in? Onder andere een paprika chili spread. Zo'n smeerseltje, hè. En nog een smeerseltje met tomaat en basilicum. En van die stokjes met rozemarijn erop. Bio appelsap, bio bier. En ja, bio, dat is lekker natuurlijk, hè. Hoe maak je daar nu kans op? Wel, ik ga een groente beschrijven. En jij moet raden om welke groente het gaat. Zodra je denkt te weten, stuur het me maar. Stuur jouw antwoord dan maar door in de app. Oké, hier komt de opgave, of mijn beschrijving in ieder geval, van een groente. Een absolute grootheidswaanzinnige. Rauw lijkt het op een ontembare, volumineuze jungle. Maar geef het 1 seconde hitte en het verschrompelt onmiddellijk tot een treurig donkergroen hoopje triestig krachtvoer. Dat was het. Stuur maar in de app als je het denkt te weten. Ondertussen mag je aperitieven op Michael Kiwanuka en Home Again. School op het goede leven.
0: Aperitief Nationaal.

groente die we zochten om dat van bio-apero-pakket te winnen was spinazie. Krachtvoer deed het hem waarschijnlijk, hè. Velen hadden het juist, maar Stijn uit Lommel heeft die box gewonnen door dat juiste antwoord door te sturen in de app. Laat het smaken. Dit is de dochter van Dave Grohl, Violet, met 595.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool!
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: De zomer van Willy. Roos van Akker.

We gaan hier bijna afsluiten voor het weekend, maar maandag staan de deuren van ons terras weer wagenwijd open voor jou in Leuven. En er komen ook weer heel fijne artiesten langs. Chantal Akda, die komt dat live nummer spelen bij Sien. En Isolde Lazoen komt bij mij langs maandag om wat live muziek voor je te spelen. Dit is ze met Nothing Is Forever.

Sure Shot van de Beastie Boys. Ik ga je alvast een fijn weekend wensen. Een heel fijn weekend. Geniet ervan. Ga misschien eens langs in Lokeren voor de Lokerse feesten. Of naar Damme voor Campo Solar. Of zoek wat verkoeling aan de kust in Oostende met Theater aan Zee. Dit is nog Fontaines DC met het mooie Starburster.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
4: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond. Juli was een absolute topmaand voor het kusttoerisme. Dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes mensen. Michelle Martens van Westtour.
8: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed. Maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
7: Westtour is ook hoopvol voor augustus, want er is in elk geval al voor de eerste dagen mooi weer voorspeld. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is geblust. Dat laat de brandweer weten. Het vuur ontstond gisterochtend in een gigantische afvalhoop van 20 meter hoog. En dat maakt het blussen bijzonder moeilijk. Anouk Feit van de brandweer.
9: Met drie kranen tegelijk is er schroet afgehaald geweest van die grote hoop. We hebben dat afgeblust terwijl de kraan eigenlijk het schroet al vast had. En dan nog in de berg zelf. Ik denk dat we rond 10 uur deze ochtend ongeveer aan de kern zaten. En dan is het wel iets sneller gegaan dan gisteren.
7: Wat de oorzaak is van het vuur, dat is nog niet duidelijk. De brandweer heeft daar meer dan 30 uur aan één stuk geblust. In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen evacueren. Omdat de natuurbranden daar opnieuw aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het daar al. 4500 hectare natuur ging daar in de vlammen op. En al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te geraken. Journalist Robin Ramakers ziet twee redenen.
10: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof, die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnengeraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
7: Intussen is de dodentol daar opgelopen tot 57. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, later komt de zon erdoor, maximaal tot 27 graden. En ook de volgende dagen blijft het zonnig en warm.
5: Music matters.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
2: En een avonturenparcours!
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Smartfoto.be.
5: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Nog steeds aan volonté.
9: This is a mosselen van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo.

0: Krevel.
1: Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
0: Krevel. Leef beter. Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, 'cause it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
5: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Dus de zomer van Willy.
1: Met volgende week live sessies van Isolde Lazoen, Arend De Labie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. Juli was een absolute topmaand voor het kusttoerisme. Dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjestoeristen. Michelle Martens van Westtour.
4: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed. Maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
3: Westtour is ook hoopvol voor augustus, want er is in elk geval al voor de eerste dagen mooi weer voorspeld. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is geblust. Dat laat de brandweer weten. Het vuur ontstond gisterochtend in een gigantische afvalhoop van 20 meter hoog. En dat maakt het blussen bijzonder moeilijk. Anouk Veit van de brandweer.
5: Met 3 kranen tegelijk is er schroet afgehaald geweest van die grote hoop. We hebben dat afgeblust terwijl de kraan eigenlijk het schroet al vast had. En dan nog in de berg zelf. Ik denk dat we rond 10 uur deze ochtend ongeveer aan de kern zaten. En dan is het wel iets sneller gegaan dan gisteren.
3: Wat de oorzaak is van het vuur, dat is nog niet duidelijk. De brandweer heeft daar meer dan 30 uur aan één stuk geblust. In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen evacueren, omdat de natuurbranden daar weer aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het daar al. 4500 hectare natuur ging daar al in de vlammen op. En een hat-trick voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Hij heeft nu ook de derde rit gewonnen. Hij sprong kort voor het einde weg uit de kopgroep en haalde het voor de Slovaak Lukas Kubis en de Fransman Christophe Laporte, een ploegmaat van Aert trouwens. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij zou winnen.
6: Dat is geen raar om te zeggen, want ik kwam een beetje onverwacht. Die rondes daarvoor voelde ik... Ik ben niet super goed, dus ja, ik wou Christophe lanceren, maar bovenop die klim denk ik dat enkel Kubis nog in de buurt zat. En ja, dan moest ik er zelf voor gaan, dus ja, was op die manier onverwacht.
3: Wout van Aert verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, nadien komt de zon erdoor en maxima tot 27 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en onweer.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jammer.
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Willy. Music Matters.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Journaliste Tessa Rens volgt het.
3: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
2: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. De rechtbank van Kortrijk heeft een man veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Opvallend, de beelden zijn gemaakt door AI. Het zijn dus geen beelden van bestaande minderjarigen. Maar de rechter veroordeelde hem wel omdat de beelden zo realistisch zijn. De dader krijgt geen celstraf, maar moet zich 4 jaar aan voorwaarden houden. Onder meer gespecialiseerde begeleiding. Hij kan nog in beroep gaan. In Congo zijn al meer dan 3500 gevallen van ebola gemeld. Dat zijn er meer dan tijdens de dodelijkste epidemie in 2020. De ebola-epidemie brak uit op 15 mei en er zijn besmettingen gemeld in 5 provincies. Tegen de variant die daar woedt, bestaat geen vaccin of behandeling. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen start grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. En ook de dagen nadien is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien of onweer.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. In Heusden-Zolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij. Dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van het incident. Wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdiensten hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Halters.
3: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel, heel zelden eens een levend of een vers dier.
2: Ook dit dier was oud en verzwakt. De ziekte van rode duivel Jeremy Doku tijdens het WK was erger dan gedacht. Hij belandde 's nachts zelfs op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Dat laat hij weten in een YouTube-video. Het was een teaser voor een video die zondag verschijnt, waarin hij uitgebreider vertelt over zijn WK. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, nadien zon en maxima tot 27 graden. Ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien of onweer. Nee.

0: De zomer van Willy.
1: Met volgende week live sessies van Isolde Lazoen, Arend De Labie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy.
0: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Journaliste Tessa Rens volgt het.
3: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
2: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. In Everen bij Brussel hebben honderden mensen afscheid genomen van Dris. Dat is de man die doodgeslagen werd toen hij op een tram tussen beiden kwam nadat een vrouw werd lastiggevallen. Hij kreeg een klap op zijn hoofd, werd afgevoerd naar het ziekenhuis en overleed daaraan zijn verwondingen. Het afscheid vond plaats aan een moskee. De verdachte zit in de cel, het onderzoek loopt nog. In Heusden-Zolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij. Dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van dat incident. Wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdiensten hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Halters.
4: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel, heel zelden eens een levend of een vers dier.
2: Ook deze dolfijn was oud en verzwakt. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen eerst grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig. Music matters.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het voetbalseizoen is dat. De landskampioen tegen de bekerwinnaar Union haalde het na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Volgend weekend start de nieuwe competitie. Een achtervolging op de E313. De politie probeerde daar een gestolen fluviuswagen te stoppen. Met behulp van een helikopter kwam er 15 kilometer verderop een einde aan de achtervolging. Eén verdachte werd opgepakt. Het is niet duidelijk of dat ook de persoon is die de wagen eerder vanavond gestolen heeft in Zandhoven. Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen, dat vindt Vooruit geen probleem. Die zorgen voor te veel overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. En de Italiaanse stad Napels is vanavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen ook beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden. De Italiaanse media spreken over een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs, nadien zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
1: Music Matters.

0: live sessies van Isolde Lazoen, Arend de Lapie en Daan. En donderdagavond Willy Unplugged met Portland. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen, dat vindt Vooruit geen probleem. Die zorgen toch voor te veel overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. De Italiaanse stad Napels is vanavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden. Italiaanse media spreken over een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen, Club Brugge, tegen de bekerwinnaar, Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. En toch waren wij sterker, dat zegt clubspeler Hans van Aken.
3: Dat je Union gewoon 90 minuten lang eigenlijk domineert. Alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. En dat hebben we een beetje nagelaten. En dan weet als je penalty zijn gaat dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn. En jammer genoeg zit hij vandaag aan onze kant.
2: Volgend weekend start de nieuwe competitie. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig, maxima rond 30 graden dan. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig.
0: Willy.